0: andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Hey Jan, wakker worden.
3: Hè, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Disco. It ain't no country club either.

info. RTV Knippendewaard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost €6 per persoon.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Info. Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden en de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is

0: Regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Info. De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker.

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Regio-info. Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilma de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

It ain't no country club either.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haastrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
2: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
4: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
2: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

Info. Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
2: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
4: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
2: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: borgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
1: Goedemorgen, krimpen er waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Hartstikke mooi dat we er weer zijn, toch? Op deze tweede dag van de maand juni. Hè? En het is een beetje grijs aan het worden, volgens mij. En ik heb al een paar regendruppeltjes op mijn... Ja, op mijn voorruit gehad, zeg maar. Toch wel. En dat zal niet veel goeds beloven in de zin van de zonliefhebbers. Want een buisje regen is eigenlijk best wel welkom. Omdat droog, plantjes water geven en dat soort zaken. Het komt misschien vandaag allemaal aan bod. Als onze weerman Gerard van der Stelt zich meldt, dan kan hij dat bevestigen, dan wel ontkennen. Dat zien we dan wel weer en we laten ons gewoon verrassen. Waar we ook aan toe zijn, dat is vandaag een contact met Frankrijk. Jawel, Ilja Bakker die is dus afgereisd naar Frankrijk met nog veel meer streekgenoten. Want morgen en overmorgen, dan gaat het weer gebeuren. Morgen dus voor de vrijwilligers, de zogenaamde zusjesdag of zusterdag. Ik weet niet hoe je dat precies... Ik zal het aan vragen hoe ze dat aan Ilja, als ik ze dadelijk krijg te spreken. En donderdag dan voor dag en dauw, dan gaat men er weer voor. Het bestijgen van de berg, de Alpe d'Huez, in het kader van de Alpe d'Huez. En dat allemaal voor het KWF en zo. Dus daar weten wij alles van, hè, door de jaren heen. Ja, natuurlijk wel. Maar een beetje regen, summer rain bijvoorbeeld. Ja, doe maar, ja.

0: Rain.
1: Ja, de Summer Rain. Een buitje voor het stof, hè, zeg maar. Dat zou nooit weg zijn en zo. Nou, we krijgen waarschijnlijk toch wel hier en daar een portie, hoor, op dat vlak. Dat was de formatie Friday. Ja, je zal maar Friday heten. Dan is het gelijk daarna alweer weekend. Dus dat klinkt dan weer goed. En dat voelt misschien ook wel weer goed. De gemeente Krimpenerwaard, die heeft de boekhouder weer langs gehad. Want dan heb je altijd een afsluiting van het boekjaar van vorig jaar. 2025 in dit geval. Nou, niet verkeerd. Een positief resultaat. En dat allemaal op een bedrag van, 5,6 miljoen euro. En het is wel een kleinigheid als je dat afspiegelt naar het totale budget wat er dus aan geld en aan euro's dus overgaat. Dat is namelijk zo ongeveer 200 miljoen. Dus maar, het is helemaal goed, toch? 5,6 miljoen overschat, maar ja, dat is allemaal te danken aan... Ja, vaak eenmalige meevangers. Maar die meevallers die kunnen dus volgend jaar dus ook weer voor de dag komen. Wie zal het zeggen? Hè? Het zou zomaar kunnen. Maar het is op zich helemaal niet verkeerd. Maar het is wel ook zorgelijk aan de andere kant. Omdat dus het Rijk uit Den Haag dus veel minder euro's gaat toekennen aan gemeentes en zo. En dat is natuurlijk ook weer zoiets om rekening mee te houden. Dus. Maar goed, al met al een beetje dubbel. Maar toch 5,6 miljoen in de plus wat betreft de gemeente Krimpenerwaard. Is eigenlijk niet echt verkeerd, hè? Dus. Nou, we gaan eens even kijken of we nog wat muziek kunnen voortbijtoveren. Want de systemen die moeten nog als het ware een soortement in de turbostand, zeg maar, en zo. Dus, laten we eerst maar eens eventjes naar de achterbank gaan. De achterbank van elke auto. Die dus, dat zijn eigenlijk de minst gebruikte banken, hè? Je rijdt er een auto. En vaak heb je alleen te maken met de chauffeur als je dat ziet. En al die andere stoeltjes die zijn onbenut en zo. En de achterbank ook vaak. Ja, die worden meer gebruikt als berging dan als zitplaats. Tenslotte. Hier is Tessa June.

0: hard op de achterbank.
1: Ja, zie je wel, zie je wel, zie je wel. Die achterbank wordt ook in dit geval weer gebruikt als berging. Haha. Samen lekker er gezellig op uit, met autootje enzovoort, enzovoort. Dus dan komt het helemaal goed. Hè. Het weer is nu nog, best wel goed. En alles dus. Zeg, er is binnenkort een burendag. Ja, elk jaar is dat zo. Maar dit jaar is die op 26 september, denken wij zelf. Hè? Gaan wij daar nu al woorden aan besteden? Jazeker, want er is namelijk vanaf heden een bijdrage van €350 mogelijk. Aan te vragen is voor de organisatie van een activiteit of een klusactiviteit in de buurt en zo. En je kan dit bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld klusmaterialen, spelmaterialen of andere benodigdheden om samen uw buurt op te fleuren. En dat allemaal in het teken van de Burendag. Maar, en daar komt het, de pot die dus beschikbaar is gesteld, die is leeg en wordt niet meer bijgevuld als die leeg is en zo. Dus vandaar dat je dus op tijd erbij moet zijn om dus die eventueel maximaal bedrag van €350 dus aan te vragen en zo. En meer informatie in dit hele verhaal kan je dus vinden op de digitale snelweg en die is dan weer te bereiden via burendag.nl en zo. Maar dat ook nog niet alles, want je kan nog hulp krijgen ook bij de plannen die je dus al misschien al een paar maanden bijdraagt. Van, nou, dat kunnen we dus best eens combineren met de Burendag en zo, weet je wel. Nou, dan kan je Welzijn Krimpen en Waard aanspreken, want die helpen u graag op weg met de uitvoering van de plannen. Nou, mensen, het is toch niet, hè? Er is een hele hoop mogelijk, blijkt zomaar weer hier bij TV Krimpen en Waard ook trouwens, hoor. Maar dit is de Burendag. Helemaal fraai, helemaal mooi. Could there be someday? Ook alweer verrassende nieuwe muziek die wij nog niet eerder gehoord hebben hier bij SNV Krimpen en Maat. We noemen dat een eerste kennismaking. Oké.

0: morgen krimpen naar waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
1: Goedemorgen. Inderdaad, een hele goede morgen. Het is alweer 8:08. En wij zijn, bericht, wordt er nog vergaderd? Natuurlijk wordt er nog vergaderd. Want er is vandaag op de 2e juni een raadsvergadering van de gemeenteraad van Krimpen en Waard aan de beurt. Vanaf 8 uur. Maximale tijd is gesteld op 11 uur. Nou, dat is misschien een beetje voorbarig. Maar het zou kunnen zijn dat het inderdaad deze keer lukt. Ja, het mislukt wel eens een keer. En dan gaat men toch nog een half uurtje extra door om toch maar de hele agenda af te werken. En dat is prima. Vanaf 8 uur dus. En te bekijken dus uiteraard op RTV Krimpen en Waard. En dan zullen we eens even kijken of wij dus... de voorzitter is uiteraard zoals altijd onze burgemeester. En we hebben weer een aantal hamerstukken, maar ook een aantal bespreekstukken waar dus wat nader ingegaan wordt op het onderhavige agendapunt. Dan wel het onderwerp daarvan. Dus ik scroll zo eens even langs het lijstje. Dat is geen klein lijstje, zullen we maar zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. En dan zien wij wel wat er allemaal inderdaad gaat gebeuren en zo. Goed, het is nog steeds een beetje aan de warme tijd, aan de warme zijde van de medaille. Want het schijnt een beetje koeler te gaan worden. Dus als we nou maar eens een mooi weermuziek dan moet het een beetje in stand te houden. Weet je wat het gevoel en zo. Dat zou maar kunnen, zou maar. Ja, zou zomaar kunnen, weet je.

0: dat was DJ Bobo. Ja, een prachtige naam voor hem dan, toevallig. DJ Bobo met everybody. Gewoon allemaal, wij met z'n allen. 9:55. We gaan weer opruimen met z'n allen. Opruimen, inderdaad. Samen met de Rotary Schoonhoven. Want die gaat voor de 6e keer meedoen aan de mondiale opruimactie tegen plastic. Ik zou zeggen, begin maar vast, want er is genoeg op te ruimen, heb ik zo het idee. Maar de afdeling Schoonhoven, Krimpen en Waatsen, die gaat aanstaande zaterdag de 6e juni voor de 6e keer ook alweer meedoen aan de End Plastic Soup Action Day. Mooie benaming. Het gaat over de hele wereld, dus dan mag een Engelse benoeming, die mag daar niet aan ontbreken, denk ik dan. Hè? Dus die End Plastic Soup Action Day wordt dus ondersteund ook door de Rotary. En de vrijwilligers die rapen dus te voet en per boot zwerfvuil in en rond Schoonhoven. Dat doen ze dan. Nou, en vorige keren was er een aanzienlijke oogst, zullen we maar zeggen. En ja, dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn en zo. De actie die maakt trouwens deel uit van een wereldwijde campagne om dus een eind te maken aan die soep. Nou, het is net als met het einde maken aan vuurwerk. Ja, dan moet je toch echt bij de fabrieken zijn die dat maken. En als je dat weet te bewerkstelligen, dat dus dat plastic niet meer gemaakt wordt, hoef je het ook niet op te ruimen. Het is misschien wel te plat, maar het zou wel de oplossing kunnen zijn. Maar ja, als je geen plastic meer hebt of geen kunststof, ja, wat dan? Dus dat is dan even de vraag. Maar in ieder geval is maar eens even alles opruimen wat men zo helemaal zo nonchalant weg, ja, flikkert, zou ik haast willen zeggen. Zo gemakzuchtig allemaal. Het is, ja, ik weet het allemaal niet hoor. Maar goed, het is zo. Zaterdag de 6e dus, de opruiming van plastic in de omgeving van Schoonhoven. Waarvan akte?
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenewaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Alsjeblieft, dat kwamen we helemaal doen. Nou, meer dan ik verwacht, oftewel niet verwacht. Hier is Yuki.
2: Ik ging lekker in mijn eigen wereld, nooit een blik op de toekomst beelden. En alles had ik, alles wat ik wilde. En toen kwam jij.

kwam jij ineens is één genoeg, meer dan voldoende. Alles aan je doet me goed.

Hij had het niet verwacht. Meer dan verwacht. Nou, dat is alleen maar mooi meegenomen, dacht ik zo. Dat was Yuki hier bij RTV Krimpromaat. En ik ben eens eventjes het lijstje doorgaan spitten. Wat betreft, ja, lekker. Met twee kleine dingetjes erin. Ja, er loopt weer iemand rond die vroeg mij nog een extra bakje koffie. Ja, laten we dat maar doen vandaag. Dus het is vandaag dinsdag, hè. Het is een beetje drukker dan normaal altijd hier in de studio. Dus dat, ja, dat is dan de specialiteit van de dag, hè, zeg maar. Dus we waren bezig met dus het, ja, het doorlopen van de, zeg maar, de lijst van de agendapunten. En dan is er altijd een interessante, en dat is dan het meest actuele. Ja, zo denk ik er dan over. Maar dat zijn dan de moties vreemd aan de orde van de dag. Het is een mooie benaming, maar het gaat erover dat dat dan, zeg maar, later binnengekomen stukken en zo. Dan wordt er aandacht besteed aan actuele zaken. Bijvoorbeeld de brede maatschappelijke dialoog over asielopvang binnen de gemeente. Dat is op zich is al een verhaal. En dat brengt mij op de gedachte van, ja, de gemeenteraad die heeft dus, zeg maar, uitstel gevraagd vanwege dus de, ja, zeg maar, de opgelegde maatregel die dus vanuit de provincie is gekomen vanwege de achterstand aan opvang. En ja, ik ben benieuwd of we dus via dit onderwerp meer te horen krijgen over hoe staat de provincie Zuid-Holland daarin. Is er al antwoord op de vraag voor uitstel en zo? Dus, maar ja, en weet je wat, en dat vind ik dan weer jammer. Die moties, vreemd aan de orde van de dag, die komen altijd pas als bijna de vergadering voorbij is. Dus dan heb je al een hele zit achter de rug. En dan komen dus eigenlijk de meest interessante dingetjes, die komen dus nog voorbij aan het eind van de vergadering. Kan dat niet eens een beetje gemixt of wel omgedraaid worden? Is dat wat voor de griffie om zo eens?

ja. I get around. Van de Beach Boys waren dat. En ja, lekkere zomerse klanken, hè, nu het nog kan. Ja, want de rest van de week schijnt een beetje anders te worden van weer. Maar ja, het is de tijd van het jaar. Hè. Het hoort er allemaal bij. En uiteindelijk, we staan tenslotte nog alleen maar aan het begin van de zomer. Het is nog lang niet de langste nacht. Nee, zeker. En zeker niet de langste dag. Want die komt pas op de 21ste, toch? In deze maand, ja. Het is pas de tweede. Dus jongens en meisjes, helemaal goed hoor. Helemaal fijn. Nog een keer die lijst van de vreemd aan de orde van de dag. Want dat zijn toch wel dingetjes waarvan je zegt... Jongen, wat een onderwerp, zo mooi. Er is namelijk ook iets gaande rondom de Elsenhoeve in Lekkerkerk. En daar is, de Chemiva, dus... heeft daar een locatie. Althans, die locatie gaat dicht. En nu zijn er misschien wel ideeën of gesprekken of gedachtegangen om daar wat op het gebied van opvang van voor vluchtelingen dus te regelen. Of asielzoekers, een van de twee. Dus dat zijn dan ook aandachtspunten en zo. En verder ook nog bijvoorbeeld de sluiting van het stadhuis Schoonhoven en zo. Ja, linksom of rechtsom, er staat nog wel wat te gebeuren hoor dit jaar. Op het gebied van het verhuizen van alle ambtenaren naar één plek in Bergambacht. Hè, want dat gaat dan ook gebeuren en zo. Maar eerst nog eventjes een aantal weken thuiswerken. Want dan is de verhuizing gaande en zo. En dan worden de bureaus en doos verplaatst. En alles vanuit alle andere locaties naar Bergambacht en zo. Oef. Ja, ga er maar aan staan. Een project op zich natuurlijk, hè.

Alleen maar jou. Uit de beginperiode van de carrière van Yves Berendsen was dat. Is een keertje, denk ik, hey, dat is ook wel een eigenaardig leuk zomers licht verteerbaar muziekje. En dus konden we dat helemaal met een gerust hart laten horen hier bij RTV Krimpen en Waard. Ja, in de krant een artikel over medicijnen. er wordt wat voorgeschreven, zeg maar. Want de dosering van medicijnen die kan vaak veel lager. En de Radboud UMC, die heeft dat eens even onderzocht en zo. En dat kan natuurlijk ook veel geld besparen en zo. Dus ja, ik weet niet wat dat is om de dosering van medicijnen veel lager. Nou hoop ik maar dat dus niet iedereen daarop gaat reageren en dat ze inderdaad veel minder gaat slikken. Maar dat is altijd in overleg misschien wel. Maar het is wel een dingetje, hè? Het is wel een dingetje. Is dat nu alleen maar om dus aan te geven van we moeten geld besparen, of is het nou echt gemeend en zo? Ik weet het niet. Maar de conclusie is wel getrokken. Het is een onderzoek van het Radboud en zo. En dat is niet de eerste, de beste natuurlijk, hè? Dus vandaar.

Ja, inderdaad. Drive safe, oftewel van punt A naar punt B moet je dan nog wel heel aankomen als het effe kan, natuurlijk. Ja, de brandweer in Schoonhoven die kan uitkijken naar een, ja, dat dachten wij althans, naar een nieuwe locatie aan de Smaragd in Schoonhoven. En dat is de locatie waar eerst gemeentewerken zat, maar die is inmiddels verhuisd naar de Kernbergambacht. U weet het, daar is een heel centraal punt voor de buitendienst, zeg maar, van de gemeente dus gecreëerd. De gemeentewerken dus. Waar, ja, die grond aan de Smaragd, die is dus, dat is de gemeente voornemens. En misschien is dat al gebeurd, of in vergevorderd stadium. Maar dat wordt, die grond die zou dus van de gemeente overgedragen worden via verkoop aan de veiligheidsregio. En die zou dan daar een nieuwe onderkomen voor de brandweer in Schoonhoven dus gaan realiseren. Want ja, die zitten nu in de binnenstad bij het Bastion, afijn. En daar, dat is een beetje achterhaald en zo. En de mogelijkheden voor uitbreiding dan wel verblijven. En zo, en comfort ook, dat is allemaal een dingetje en zo. Dus de nieuwe situatie is gecreëerd. Alleen, er zijn ook nog twee ondernemers en die zijn, zeg maar, die hebben hun pand naast dus die Smaragd. En die willen, die azen eigenlijk al jaren, vanaf 2018, op die grond en zo. En die zijn dus helemaal niet eens met dus de ontwikkelingen die nu gaande zijn in zaken. Dus de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in Schoonhoven. En die zijn naar de rechter gestapt en zo. Dus we zullen zien wat daar uitpakt. Dus het is nog niet helemaal gelopen, hè, zeg maar. Dat sowieso de brandweergarage gaat verhuizen van de oude binnenstad van Schoonhoven naar de Smaragd en zo. Wordt vervolgd en we houden dat natuurlijk in de gaten en zo.

Ja, Nikita. Het is alweer bijna bakkiestijd en zo. En dat is gezellig. Koffietijd, 10 uur altijd, en vaste prik. Hier bij RTV Krimpermaat. En dat kan ook een bakkie thee zijn en zo. Dat kan ook van alles zijn en zo. Helemaal mooi. Zeg, er is voor de geïnteresseerden in de afwikkeling van het verkeer in de toekomst. En dat met name aan de westelijke zijde van de Krimpermaat. Is er van woensdag aanstaande, morgen dus, de 3 juni, is er dus een bijeenkomst. Dat gaat over de Algera-corridor in de toekomst. En zo. Want de plannen voor de Algera-corridor die zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten, begin vorig jaar, moet je nagaan hoe lang dit soort processen duurt, die zijn dus wat verder uitgewerkt en zo. En tijdens de bijeenkomst aanstaande woensdag, morgen dus, laat men de huidige plannen zien en zo. Met een doorlopende presentatie, 3D-tekeningen en een online omgeving, waarin bezoekers dus de plannen kunnen bekijken en ook direct kunnen reageren. Dus, de bijeenkomst die vindt plaats in Capelle aan de IJssel op het kantoor van de gemeente al daar. En waar gaat het eigenlijk over? Nou, het gaat met name over het aanpassen van het Kapelseplein. En we praten dan over, over de afwikkeling, dus vanaf de Algera-brug richting Rotterdam. Dat is dan de Algera-corridor, zoals dat dan heet. En wat dacht je van de aanleg van een krakeling? Dat is een directe verbinding van de Algera-weg naar Krimp aan de IJssel via de wisselstrook van de Algera-brug in de avondspits. Oeh, dus daar gaat dus echt wat veranderen en zo. En verbeteringen voor fietsers zijn in de maak. En het gaat om het aanpassen van een fietstunnel onder de Algera-weg en zo. Enzovoort, enzovoort. En dat allemaal gewoon voor u ter inzage en in de beleving. Dan kan je een beeld vormen van wat er allemaal gaat gebeuren met de wegen die je dus regelmatig gebruikt, zeg maar, om van punt A naar punt B te komen. En met name vanuit de Krimpermaat richting Rotterdam en zo. Dus Dus hij is er. Dus vanaf 7 uur kan je terecht aan de Rivierweg 111 in Capelle aan de IJssel. Dat is het gemeentekantoor al.

0: nou, die clear blue sky kan je even vergeten. Want het is al een beetje grijs aan het worden. Sterker nog, de straten zijn, althans hier in de omgeving van de studio van NCV Krimpermaat, al een beetje nat geworden. Dus dat wil zeggen dat er al een zomerregentje aan de hand is. We zullen het afwachten. Wij gaan op naar de koffie. En wij zijn zo weer terug voor deel 2. Eswin, onze wijkagent, is afwezig vandaag. Hij is bezig met de verkeersexamens. Ja. En Kees de Haan die komt iets eerder dan gebruikelijk. Zodat wij alle ruimte hebben voor Ilja Bakker. Want die zou dus contact met ons opnemen om 10:30 en zo. Dus ja, tot zo, hè.
1: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Ja, let your love flow, enzovoort, enzovoort.
1: De beste muziek en de leukste programma's, wij leveren de spreek.
2: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee, RTV Krimpen de Waard.
0: Deel 2 is begonnen en straks hebben wij weer een drietal muzikale bijdragers en even bijpraten over het een en het ander met Kees de Haan. Eswin is namelijk niet aanwezig, Eswin onze wijkagent, normaal op dinsdag. We zouden hem eventjes aan de telefoon kunnen krijgen, maar misschien doen we dat wel in het derde uur. Want ja, om 10:30 wordt verwacht uit het verre Frankrijk een bijdrage van Ilja Bakker. Want die is als vrijwilligster bezig met werkzaamheden en activiteiten rondom het gebeuren op du 6 en zo. Dus dat gaan we dan allemaal even meemaken. Dus vandaar.

0: Ja, de Fever Dreams van Alex Warren was dat, om rillingen van te krijgen. Nou, wij hebben hier in de studio Kees aan. Goedemorgen, Kees.
1: Ja, goedemorgen. En ik kan niet in de schoenen van Sven Otte treden, dus van het politiebericht heb ik niet zoveel verstand.
0: Goed zo. Nou, dat laten we dan maar even zo. Geen bericht, goed bericht, zullen we zeggen. Maar Sven is bezig met de begeleiding van de verkeersexamens van de schooljeugd. Ja. Van de beide basisscholen hier in Bergambacht. En dat moet ook gebeuren, hè. Dus hij kan maar op één plaats tegelijk zijn. Ja. Dus vandaar. Tijd dus voor jou. Jouw bijdrage. 3 stuks deze keer wederom.
1: Ja, 3 stuks. En de aanleiding is eigenlijk Dolly Parton. Want Dolly Parton kennen we natuurlijk allemaal als zangeres. Maar ze heeft ook tal van liedjes geschreven. En zij is zeg maar de songwriter van de maand in mijn programma. Uh-huh. En ik heb 3 liedjes meegenomen die door haar geschreven zijn. En die door anderen vertolkt worden. Uh-huh. En dat zijn bekende songschrijfster is. Songwriter of verhalenvertelster, net hoe je het pakt. Ja. Jolene, wat ze zelf zongt. En ja. I Will Always Love You. Dat ook door Whitney Houston gezongen wordt. Dat schijnt ze in 1 middag geschreven te hebben, die 2 liedjes. Nou, met die 2 liedjes die ze geschreven heeft, had ze eigenlijk al nooit meer hoeven te werken.
0: Dat is achteraf gebleken, ja.
1: Maar heel veel mensen hebben liedjes van haar opgenomen, wat ook niet iedereen weet. Tina Turner heeft bijvoorbeeld ook een liedje van Dolly Parton opgenomen. Ja. En zo zijn er veel meer. Ik heb het bij de country gehouden vandaag. En we beginnen met Emmylou Harris. Ja. Die heeft pas afscheid genomen van het Nederlandse publiek. Is 79 jaar en ze stopt met toeren buiten de USA. Maar deze song van Emmylou is gewoon prachtig. Door Dolly Parton geschreven, dus To Daddy.
0: We laten hem horen.

0: Goodbye to Daddy. En Malicio Harris.
1: Je kunt hem een vaderdag draaien. Deze.
0: Ja, dat komt er trouwens ook weer aan over een aantal weken. Is dat alweer zover? Ja. To Daddy.
1: Ja. En zo zijn er natuurlijk veel meer waar ze voor geschreven heeft. En een van die mensen, ja, ook een wereldberoemde zanger die ook veel zelf heeft geschreven. Wereldberoemd, beperkt zich vaak tot de country. Want ik heb wel eens een interview gehoord bij, op Radio 1. En daar praatte iemand over Merle Haggard. Want daar hebben we het over. En die had er nog nooit van gehoord. Dus dat kan gewoon ook. En nou ja, dan zeg ik altijd maar even. Nou, voor het interview had hij zich misschien iets meer moeten verdiepen. Dan had hij geweten wie Merle Haggard was.
0: Ja, ja.
1: Maar dat wist hij dus niet. Maar dit is ook zo'n song door Dolly Parton geschreven. En die heet Kentucky Gambler.

0: Ja, het klopt, hè. Het klopt, hè. Het klopt precies. Een gambler die verliest meer dan dat hij kan winnen. Ja, meestal wel.
1: Vaak
0: meestal,
1: wel. Er zijn er, die kunnen ervan leven.
0: Ja, daar ging het wel over, hè.
1: Ik heb laatst Chip Taylor gedraaid, dat weet je nog. Ja. En die werd geweerd uit de casino's, omdat hij toch te veel verdiende.
0: Te veel verdiende.
1: Die mocht niet meer winnen.
0: Ja, zo
1: maar goed, dan dwalen we af, want we waren met Dolly Parton bezig, die prachtige songs heeft geschreven, die ze vaak zelf vertolkt. Maar ook andere vertolken haar songs. Merle Haggard hadden we net. Die is enige tijd, enkele jaren geleden overleden. Veel langer overleden is al Waylon Jennings. En de naam Waylon, die ken je, hè?
0: Ja, die ken ik. Ja. Ik weet niet of die zijn naam heeft besteed of ter ere van, zeg maar.
1: Die ken ik namelijk al. Onze Waylon, die ken ik al toen hij 12 jaar was. Ja. En al heel snel noemde hij zich Young Waylon.
0: Aha.
1: En hij heeft ook Waylon Jennings een paar keer ontmoet. Hij heeft zelfs een gitaar gekregen met een strip van die ze op hebben met de naam Waylon erop, weet je wel.
0: Kijk aan.
1: En het is eigenlijk zo'n grote voorbeeld. Maar Waylon die heeft ook tal van songs opgenomen. Was ook wereldberoemd in de States. Mm-hmm. En dus ook een song van Dolly Parton. En we sluiten af met een walsje.
0: Ja, precies. Dat doen we dus ook.

0: Ja, een heel langzaam walsje.
1: Ja.
0: Heel romantisch ongeveer. Ja,
1: ja, mooi om romantisch af te sluiten, toch?
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Jawel. Volgende week weer aanwezig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vraag niet wat ik dan heb, want dat weet ik niet.
0: We laten ons mooi verrassen. We doen dat morgen niet, maar volgende week weer. En dan hebben we weer een bijdrage van Kees aan. En dan ook weer waarschijnlijk met Edwin. Dus helemaal goed. Dankjewel voor nu. En ik zou graag een fijne voortzetting.
1: Ja, vanzelfde.
0: Ik heb toch even die link met Welen eventjes. Want ja, dat is toch wel een mannetje die dus echt alle kanten op schiet. Want nu is hij dus weer bezig geweest met René Vroger. En dat nummer, dat laten we nu eens even horen. Dus dat is hoe de liefde gaat. En zo, dus nou, we zullen eens kijken.

Dat was Welen, samen met René Vroger en zo. Leuk, mooi. Ik weet niet of het als geintje is bedoeld, of als spontaan project, maar in ieder geval het mag te zijn. Hè? We lieten hem lekker horen, Welen, vanwege de link met Welen Jennings. En dat was dan weer de bijdrage van Kees Daan. Ja, over liefde gesproken. Vrouwen in de Krimpen en Waads, die krijgen relatief weinig kinderen. Oh, nou, we hebben in het wereldnieuws hebben we het ook al het een en ander gehoord over dus het achterblijvende geboortegetal. Wat dus noodzakelijk is om onze maatschappij op snelheid te houden, zullen we maar zeggen. Vrouwen in de Krimpen en Waads krijgen gemiddeld 1,86 kinderen. En dat blijkt dus uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Natuurlijk, want die gaan erover en die onderzoeken werkelijk alles en zo. Dat zijn relatief weinig als je naar andere gemeenten kijkt. En ook 2% minder dan in 2014. En waar praten we dan eigenlijk over? Nou, we praten over 2024. En toen waren er in Krimpen en Waads geboortes van 609 kinderen. 609 baby's. Vorig jaar was dat een jaar later, uiteraard. En dan waren dat 586. En daarmee is dat aantal baby's voor de tweede keer op rij, het tweede jaar op rij, gewoon gedaald en zo. Dus, nou ja, we zullen het zien. Wij zullen maar heel onschuldig zeggen, werk aan de winkel. Gewoon werk aan de winkel.

0: Dat was Bruno Mars en I Just Might. Doet ze het of doet ze het niet? Nou, ze doet het wel, want ze is aan de telefoon. Ilja Bakker, goedemorgen Ilja.
1: Goedemorgen Adrie, goedemorgen Nederland.
0: Ja, precies, want die zit in het verre Frankrijk. Allereerst, want ja, we beginnen meestal de dag van hoe is het weer als we naar buiten kijken. Dus zullen we dat vandaag ook maar eens doen?
1: Ja.
0: Hoe is het?
1: Nou, ik zit nu in het zonnetje aan de finish.
0: Kijk.
1: De finish wordt opgebouwd. Dat is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Er wordt vandaag nog hard gewerkt, want morgen dan is Alpe d'Huzus. Dus dan komen de eerste 1000 deelnemers hier door die finishstraat heen met de armen omhoog. En er wordt hier nog heel hard gewerkt. En als ik zo om me heen kijk, ik zit in het zonnetje, maar zo boven de bergen verschijnen wel wat dreigende wolken. En het lijkt ook wel dat het hier vanmiddag ook gaat regenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat vanmiddag valt, valt morgen niet. Dus morgen ziet het er weer stralend uit en dan krijgen we een fantastische Alpe d'Huzus. Qua weer in ieder geval.
0: Helemaal goed. Ik constateer dat je dus boven op de berg zit op dit moment, bij de finish.
1: Klopt. Ja.
0: Heb je al de gelegenheid gehad om beneden een oog te werpen?
1: Nee, ik ben meegereden met iemand, dus ik heb geen vervoer voor mezelf.
0: Aha.
1: Dus ik ben echt veroordeeld tot boven en dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb wel wat foto's gezien van de pubquiz die gisteravond in de starttent gehouden is. Daar wordt ook echt het een en ander georganiseerd voor de mensen die beneden verblijven.
0: Ja.
1: En het is daar zeker net zo gezellig als dat het boven op de berg is. Dus het maakt eigenlijk voor de sfeer niet uit of je boven of beneden bent.
0: Ja, ja, je zegt gezellig, maar het is altijd gezellig met een dubbel gevoel feitelijk. Hè? Want op de achtergrond speelt natuurlijk altijd het doel waar het eigenlijk om gaat mee. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker, en dat mag ook.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt hier, het leven wordt hier gevierd, zeggen we altijd. Maar dat neemt niet weg dat je ook stilstaat bij de mensen die er niet meer bij zijn. Of die op dit moment allerlei behandelingen ondergaan tegen kanker. En daar is zeker ook een moment voor. Daar ga ik zo meteen op naartoe. Er worden etiketten verkocht die op kaarsen geplakt worden. Het zijn echt van die votiefkaarsen, zeg maar,
0: ja.
1: in zo'n houder.
0: Ja.
1: En die worden vanavond en morgenavond in alle bochten neergezet op de berg.
0: Ja.
1: En dat zijn echt de herdenkingsmomenten. En als je daar die etiketten gaat zitten schrijven, dan grijpt het je ook echt wel even naar de keel.
0: Ja.
1: En ook dat mag. En ik ga zo inderdaad even een momentje voor mezelf pakken.
0: Ja, ja, en ja. Je bent dus ook actief in het Palais du Sport. Want zo, als ik me goed herinner, heet dat gebouw zo.
1: Inmiddels noemen de Fransen het Agor Alp.
0: Aha.
1: Maar die naam wil nog niet erg wennen.
0: Wij houden het even bij Palais du Sport. Ja,
1: We houden het even bij Palais du Sport.
0: Ja, precies. Maar daar zijn ook tal van activiteiten. Waaronder dus een speciale ruimte waar dus allemaal van die kattenbelletjes op een muur worden geplakt met herinneringsteksten en zo. Ja, als je... Sorry. Ja,
1: daar word je stil van.
0: Ja.
1: Daar krijg je echt een brok van in je keel. Als je leest wat daar staat, wat altijd heel erg binnenkomt is... Ik heb een paar jaar terug gezien dat een hele schoolklas allemaal hartjes gemaakt had voor hun juf.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan breekt je hart gewoon.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dat is, en nou ja, volgens mij houd jij ook even zo'n momentje mee.
0: Ja.
1: Ik heb hem nu ook.
0: Ja,
1: dat komt gewoon heel erg hard binnen. Maar dat maakt wel weer helder waarom we het doen. En waarom we zoveel geld inzamelen voor dat onderzoek.
0: Ja.
1: En dat onderzoek dat heeft zin. Want steeds meer mensen overleven de diagnose kanker.
0: Ja, gelukkig
1: maar. En ik zeg dat ze genezen, maar ze blijven leven.
0: Ja.
1: En dat is al heel wat als je dat vergelijkt met 20, 25 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja.
1: Een mooi voorbeeld is het bevolkingsonderzoek darmkanker bijvoorbeeld. Dat er nu is,
0: ja.
1: Die onderzoeken daar naartoe, die zijn gefinancierd vanuit Alpe d'Huzus. Immuuntherapie, idem dito. Leukemiebehandelingen ook. Dat is allemaal vanuit Alpe d'Huzus geld, zijn die onderzoeken gefinancierd. En dan maakt het echt concreet. Dan denk je, ja, het doet er gewoon toe. Waarom wij hier bij elkaar zijn.
0: Ja,
1: en, dat is prachtig.
0: Ja, het is prachtig. Heel, heel prachtig. Met 3D-dimensionaal prachtig, zeg maar. Ilja, jouw werkzaamheden, jouw activiteiten, kun je die kort omschrijven?
1: Zeker. Ik ben van Team Roze. Wij zijn herkenbaar onder onze knalroze t-shirts.
0: Aha.
1: En dat is Team Receptie en Informatie. En daar kan je met al je vragen terecht. Dat kan zijn, waar is de wc? Dat weten wij ook. Maar wij kunnen je ook helpen met hoe kom ik van boven naar beneden als ik niet met de fiets wil afdalen of als ik wandelend ben. Nou, er zijn hele routes voor uitgezet met skiliften. Dus daar vertellen we over. Gisteren hadden we ook een vraag. Ja, een deelnemer heeft een heel vervelend ongeluk gehad. Heeft zijn sleutelbeen gebroken, kan nu niet meedoen. Hmm. Wat doe ik nu met zijn startnummer? Nou, dat soort vragen. En of wij beantwoorden ze of wij verwijzen door naar de vrijwilligers die precies weten hoe dat dan zit.
0: Ja.
1: En ja, dat is een hele mooie taak om te hebben. Je bent de hele dag aan het praten. Nou, ja. Dat kan ik wel.
0: Ja. Hoe kan je dat nou zeggen?
1: Ja.
0: Goed. De motards, die zijn natuurlijk ook weer van de partij. Dat weet je ook. En er zijn er ook een aantal hier uit de buurt die dus actief zijn met de motor en alles. Heb je daar al een paar van deze jongens gezien?
1: Nee. Dat niet. En onze Lekker Kerkse motaar die slaapt beneden, weet ik. Want zijn vrouw is een collega van mij van Team Receptie, maar dan beneden.
0: Aha.
1: Dus ik heb ze nog niet gezien boven. En nou, dat maakt ook niet uit. Nee. Ik heb al wat gele t-shirts zien lopen, maar nog geen bekenden.
0: Aha.
1: Maar ze zijn er wel, hoor.
0: Ja, ja, ongetwijfeld. Ja, dan hebben wij natuurlijk een van onze medewerkers hier bij RTV Krimperwaard, Arjan Vermeulen. Die is met zijn gezin ook geland. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden, Ilja, dat die verblijven in Allemond. Dat mooie dorpje waar dus wel meer streekgenoten dus een hotelkamer hebben gevonden.
1: Klopt. Ja, ik denk inderdaad dat ze weer in Allemond slapen. Ik heb het niet gecheckt, maar ik heb net zo'n donkerbruin vermoeden als jij dat zij daar inderdaad verblijven.
0: Ja, ja, ja, ja. Goed, misschien gaan we morgen wel even proberen contact te krijgen met Arjan. En of hij moet betrokken zijn. Maar ja, nee, hij is op de fiets, hè? Gaat hij naar boven met zijn zoon, hè?
1: Klopt.
0: Mooi.
1: Ja, ja. En zij fietsen donderdag. Dus ik denk dat het inderdaad goed is om morgen even bij hem in te checken hoe het, hoe het ervoor staat.
0: Ja, precies.
1: Dan weten we ook iets meer misschien weer over het weer voor donderdag. Voorlopig ziet dat er slecht uit.
0: Ja.
1: Maar ja, het is de Alpen, dus dat kan over 24 uur weer volledig anders zijn.
0: Ja, precies. Ja, precies. Zonder meer. Morgen dus, de vrijwilligers, de Alduzus, zoals dat dan heet.
1: Ja.
0: Ga je dan ook nog even dus de reis wagen? Of blijft het bij de activiteiten achter de balie?
1: Ik ben dit jaar geen wandelaar op de berg. Ik werk morgen zo'n beetje de hele dag bij de receptie.
0: Ja.
1: Zodat andere vrijwilligers, collega-vrijwilligers wel kunnen gaan wandelen. En ja, dat is ook mooi. En een huisgenootje van mij die wandelt morgen ook. En ik heb tussendoor even 2-3 uurtjes vrij. Dus ik hoop dat ik haar dan netjes ook even gezellig kan binnenhalen bij de finish. Dat ze ook supporters langs de kant heeft. Want
0: helemaal goed.
1: Het is een hele prestatie om die berg te fietsen, te hardlopen of te wandelen.
0: Ja, te wandelen op zich al. Ik heb met een groepje vooraf een keer een poging gewaagd. Ja, dat ging niet goed.
1: Het wandelt iets anders dan in de Krimpende Waard. Ja, laat het daarop houden.
0: Juist, precies. Helemaal juist, Ilja. Goed, ja. Heb je morgen eventueel nog gelegenheid om even in te bellen?
1: Ik ga het proberen, maar ik kan het niet beloven. Want ik werk van 9 tot 12. Als het een beetje rustig is, probeer ik te bellen.
0: Ja.
1: Maar pin me er niet op vast.
0: Nee, maar zoek je eigen tijd uit. Het maakt mij niet uit. We zijn zo flexibel als het beste stukje elastiek, zeg ik altijd weer. En dat is er dus ook morgen aan de hand. Helemaal
1: ik ga het
0: fijn.
1: Proberen,
0: goed zo, dankjewel. En ik zou zeggen, fijne voortzetting. En heel veel plezier en beleving bij de Alpe d'Huez van dit jaar, 2026.
1: Dankjewel.
0: Goed zo, Ilja. Fijn.
1: Tot morgen.
0: Goed dat je er was. Dankjewel.
1: Doei doei.
0: En een lach en een traan, dat is misschien wel een toepasselijke van de Kik. En die gaan we laten horen.

Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.

was Ilse. Ilse de Lange. En dat al uiteraard met Gated Rights. En ze heeft nog weer een andere ook weer gemaakt. Ik denk dat het binnenkort wel uit zal draaien op een nieuw album. Dus dat even terzijde en zo. Dus. De week van de ondermijning zit eraan te komen. Ja, zo heeft ze ongeveer elke week van het jaar een speciaal accent en zo. En dit keer is dat de ondermijning en zo. Want als gemeente, en dan bedoelen we natuurlijk gemeente Krimpenerwaard, wordt er geïnformeerd over de risico's van ondermijning. En hoe zij en wij met z'n allen ons daar kunnen tegen beschermen en zo. Want in de week van 10 tot 17 juni, dan organiseert men daarom verschillende acties over de signalen van ondermijning in het buitengebied van onze gemeente. Nou, wij hebben hier in de Krimpenerwaard een enorm groot buitengebied. Dus ja, dan is het zo. Wat is een van de acties, of misschien wel meerdere acties, dat is dus het inzetten van een druklokbus. Een drugslokbus. En ook een zogenaamde stortplaats van drugsafval. Van drugsafval, ja, een stortplaats. Dat allemaal met de bedoeling om dus, de mensen, de scherpte dus te testen en te toetsen. Van joh, dat is een verdachte situatie. Dat moeten wij eventjes bij de gemeente Krimpenerwaard toch eventjes melden. Of bij de politie en zo. En daar kan je dus al uit afleiden of we goed bezig zijn. Wat betreft het opmerken van verdachte situaties in het buitengebied en zo. Want ja, waar gaat het eigenlijk om? Om die signalen dus waar we op moeten letten. En dat kunnen onverklaarbare activiteiten inderdaad zijn op afgelegen erven of percelen. Veel aan- en afrijdend verkeer op vreemde tijden bij een bepaald perceel. Ja, dat zijn ook van die dingen. En gebouwen die in ene keer zijn afgeschermd of dichtgetimmerd zijn of verduisterd. En dat soort zaken en zo. En ook niet te vergeten dus het reukvermogen. Hè? Chemische geuren of afwijkende geluiden. Dat zijn allemaal van die dingen waar je mee geconfronteerd zou kunnen worden. En dan zou je dus de stap moeten zetten om dat eens even aan te melden. Bij meld, misdaad anoniem, dat kan. Dat is gewoon dan wordt je naam niet opgeschreven en dat soort zaken. En dat telefoonnummer is 0800 7000 en zo. Of het kan gewoon bij de gemeente. En dat is 140182. Even zeggen dat je naar de Krimpenerwaard wil en zo. Maar dat zijn allemaal van die dingen om rekening mee te houden. En dat gebeurt dan allemaal speciaal in de week van de ondermijning en zo. Van 10 tot 17 juni. Even een paar dingetjes om in de gaten te houden. We gaan muzikaal verder met een hele opmerkelijke. Vind ik zelf in ieder geval. Het is namelijk zo dat er een aantal artiesten heel veel mooie muziek hebben gemaakt in het verleden. Maar die worden nu dus op een hele andere setting overgedaan door andere artiesten. En dat is heel interessant. En dit is er eentje van. We kennen het origineel van ABBA, Fernando. Maar het is nu eens een uitgave van Iron Vex en zo. Een eerste kennismaking. Luister en huiver.

Goh, Iron Vex was dat. En Fernando van ABBA. Hè? Wat een hele aparte gewaarwording om dat in deze setting weer eens een keer terug te horen. Dat nummer. Dat is prachtig. Hé, hey, Flip, fluitketel is er ook weer en zo. Trouwens hebben we morgen nog een ander nummer van dezezelfde jongeman. Dat heb ik. Ja. Dat is ook alweer een oude van ABBA. Dus dat gaan we morgen doen. Maar eerst even de uurwissel meemaken. Want straks begint het derde gedeelte alweer van deze dinsdagse aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimpelhaard en zo. Dus we doen dat met een nummer van Winter's Home en zo. En dat gaat als volgt en zo. Take me out richting 11 uur.

0: Zigzag, zigzag, take me out of the dark. Nou, we gaan in het licht. Ja, het heeft al wel wat geregend, maar op het moment is het weer lekker droog en zo. Ik zie hem al zitten. Ik zie hem echt al zitten. De nieuwslezer of nieuwslezeres. Ik kijk alleen maar naar de achterkant en zo. Dus dan weet je dat niet, hè, of een mannetje of een vrouwtje is. Maar we wachten het stilletjes af. We horen het straks binnen een paar seconden, want dan begint het nieuws en de uurwissel.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey Jan, wakker worden?
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
8: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vliest, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.

Ja, Smokey Robinson en The Miracles was dat een terugblik in de tijd. Zo doen we wel meer aan het begin van het uur na de uurwissel. Dus hier bij RTV Krimpenermaat. Elke werkdag tussen 9 en 12. Ja, goedemorgen vanuit de Krimpenermaat. Er zijn weer inloopavonden. Natuurlijk, ik denk, waar blijven die inloopavonden nu? Nee hoor, maar het is nog net geen vakantietijd. Dus er is nog gelegenheid om deel te nemen aan inloopavonden. Want waar gaat het deze keer over? Nou, de gemeente Krimpenermaat die werkt aan een wijziging van het omgevingsplan. In dit deel, en dat is dan het thematische deel, deel 1, ja. In dit deel staan de regels over 4 onderwerpen die erg belangrijk zijn voor onze leefomgeving. Dat zijn detailhandel, archeologie, kostenverhaal en dus het vangnetgebeuren. De vangnetregeling dus. En dat zijn onderwerpen die via informatieavonden en inloopavonden verduidelijkt kunnen worden, geduid kunnen worden. Ik dacht ook dat we dus eens even kijken of dat inderdaad het verhaal is. Er zijn niet echt veel grote veranderingen. Dus er staat al een omgevingsplan. Maar de wijzigingen en aanpassingen aan deze tijd is misschien wel een dingetje wat dus inderdaad actueel is. En daarom wordt u uitgenodigd om van harte deel te nemen aan die inloopavonden en zo. Je kan vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente. En aan verschillende informatietafels wordt uitgelegd wat de regels betekenen en wat dit voor de situatie waarin je zelf dus verkeert kan betekenen en zo. De eerste van de twee, want dat zijn er dus twee. Woensdag, morgen dus, tussen 7:30 in de Drie Manen in Oude Kerk aan de IJssel. En woensdag, de week erop dus, dan is het alweer 10 juni. Dan kunnen we terecht van 7:30 in het zalencentrum van De Waard in Bergambacht en zo. En als je aanmelden wil, dan kan dat ook via omgevingsplan. Apenstaartje krimpenermaat.nl en zo. En dan laten weten met hoeveel personen dat u komt. Misschien heeft dat wel te maken van hoeveel koffie moet er gezet worden. Zo maar kunnen. Hè? Maar dat is eigenlijk wel een aanrading om dus even je aan te melden bij dus omgevingsplan. Apenstaartje krimpenerwaard.nl. Dus zoals gezegd, morgen dus in de Drie Manen en volgende week in het zalencentrum De Waard te Bergambacht en zo. De zomer is nog niet voorbij. Sterker nog, hij staat te beginnen. Een dipje en zo. Maar dan wordt het toch weer wel mooi weer. Denk het wel. De muziek gaan we alvast vooruitstellen. En vooruitsturen. Met DJ DFX.

vader richting, zeg maar, cybercriminaliteit. En dat je gewoon wat meer op moet letten. Het kan niet genoeg gezegd worden en zo. Digitaal actief met zelfvertrouwen. Dat is dus het hele verhaal. Dat je dus, zeg maar, het echte en het onechte van elkaar kan onderscheiden en zo. Dus de neppers en zo. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, we hebben dus in het verleden al een aantal bijdragen gehad van de politie, gemeente en natuurlijk ook diverse toneelverenigingen. De Plankeniers en uit Bergambacht. En uit Krimp aan de Lek, de toneelverenigingen en zo. Die halen dus gewoon voorbeelden tevoorschijn. Zodat je dus dat kan gebruiken als ondersteuning van, ja, wanneer word je nou gebeld door een nep agent van de politie, of wanneer word je nou gebeld door een medewerker die geen medewerker is van de bank en zo, en de verhalen die daar aan vastzitten en zo. Zo ook Welzijn Krimpenerwaard, die een steentje bij gaat dragen in de voorlichting in dit hele verhaal. En dat gaat zelfs buiten de campagneweek gaat dat door en zo. Want er is een uitvoering die weer gepland staat op maandag 15 juni om 2:30. En dat allemaal in de Oranjeplaats 45B in Schoonhoven. Daar wordt dus via een voorstelling dus een praktijkgeval, of misschien wel meerdere praktijkgevallen, dus gewoon aan het licht gebracht en zo. En dan is er ook voorlichting en advies dus vanwege de politie en natuurlijk ook Welzijn Krimpenerwaard. Een instelling die dus in Krimpenerwaard heel breed uit heel veel activiteiten ontplooit en zo. Zo ook dus in het kader van dus vandaag niet. Of hoe heet het ook alweer precies? Ja, echt niet vandaag. Dat is het dus. Maar er is ook een campagneprogramma. En die kan je dus vinden bij www.echtnietvandaag.nl. Ja, echt niet vandaag. Maar wel morgen of overmorgen. Misschien wel. Wie zal het zeggen en waar zal het blijven en zo. Wij blijven dat natuurlijk op de voet volgen. Dus echt niet vandaag. Nou ja, dan maar morgen, toch? Maar een gewaarschuwd mens geldt nog steeds voor 2. En dat is een hele oude. Toen was er nog geen eens sprake van, ja, pak een beet, nepagenten en nepmedewerkers en al dat soort zaken meer. Dus opletten, maar zou ik zeggen, hier is So-Yo. Oftewel, Show. Higher Ground.

Higher Grounds. Ja, de hoogste gronden die wij hier in de Krimperwaard hebben, dat zijn dus de Molshopen. Hoger gaat het gewoon niet. En we hebben hier zeker geen bergen van de eerste categorie. Nee, absoluut niet. Higher Ground dus, muzikale ondersteuning. Deze mooie dinsdag waar de regen ook zijn weg vindt. Althans hier in de omgeving van de studio. Dus ik weet niet hoe het bij u is, maar... De Britse Club Schoonhoven die biedt tot eind augustus en elke woensdagmiddag dus gelegenheid tot het bridgen en zo. Het is hele populair. Er zijn heel veel deelnemers altijd hoor, zonder meer. Dat kan dus ook weer aanstaande woensdag, morgen dus, vanaf 2:30, gezellig. Tussen 2:30 en zeg maar 4:45. Waarom 4:45? Geen idee. Willen we dan om 5:00 precies thuis zijn of zo? Dat zou ook nog kunnen. Nee, maar dat is dus aan de hand. Het kan dus via een melding bij de wedstrijdleiding om 1:15. En dan kan je dus smiddags aanschuiven en zo. Bij ontbreken van een Brits partner wordt er in een partner voorzien en zo. Nou, het lijkt wel een dating gebeuren, maar dat is het niet om eens. Het gaat over zomerbridge, dus vandaar. De kosten zijn €3 per persoon per middag en zo. En het is tevens een aantrekkelijk zomerarrangement dat ook nog beschikbaar is en zo. En daar kan je dus nader informatie bij de wedstrijdleiding dus verkrijgen en zo. En dat is mooi. Dat is heel mooi en zo. Eens even kijken wat wij dus van plan zijn te laten horen. Want het is namelijk zo dat de Rambling Man, die hebben ook muziek gemaakt, de Rambling Man. Kent u de Rambling Man? Nee? Oké, nou dan kunt u ze vandaag nog eventjes beluisteren. De gelegenheid is aan u.

Ja, ja, ja. Wie moet? Wij zouden dat graag, zouden wij willen. Hè? Bijvoorbeeld, de Rambling Man waren dat. Klanken althans van deze band. Groot, groter, het allergrootst. Dat is het devies van een project wat op de rol staat. Van Lekker Kerk Vertelt. Dat is een groep mensen die dus voor het eerst het dorp doorgaan met verhalen op 6 verschillende locaties. Dat gebeurt op zondag de 14 juni. En zo, voor de 5e keer wordt er een verhalenmiddag georganiseerd. Maar het was altijd binnen in een zaal. Ik denk dat dat was bij Amazitia in Lekker Kerk. Een van de zalen al daar. Maar dit keer worden de vertellers dus... die willen naar buiten. Ja, en die gaan dus in het dorp op 6 verschillende locaties dus verhalen vertellen rond dat thema groot, groter, het allergrootst. In de middag, op die 14 juni, start ze om 2:30 bij het Huisje van de Zeeuw de route, waar dus bezoekers kunnen kiezen uit 2 routes en zo. Er is een korte route en een wat langere. En de korte route die gaat langs 3 plekjes in het dorpshart Lekker Kerk. Het Huisje van de Zeeuw, Broodje Katootje en de bibliotheek. Nou, dat is een hele korte. En de lange route die voert ze langs de buurtschuur, de Jeu de Boel vereniging en het is de muziekvereniging. En dat is voor de lange route. En daar is eventueel wel aan te bevelen dat je daar een fiets voor inzet en zo. Maar we hebben allemaal, ja, dat dus. Dus goed, we hebben het daar misschien nog wel op een andere keer over. Het is nog niet zover, maar het is wel op de 14 juni. Dus voor de mensen die dus over verhalen willen meemaken en zo. Over misschien wel dingen die dus echt gebeurd zijn. Of misschien echt niet gebeurd zijn, maar echt een verhaal zijn en zo. En dat is, dat is dan... Goed, dat allemaal. Groot, groter, het allergrootst.

0: Ja, Realize My Fire, de legendarische van Dan Hartman. Ja, we kennen dat allemaal nog wel. Natuurlijk, het is bijna 11:30 trouwens. Ja, het gaat weer gebeuren, hè? Het gaat weer gebeuren. We hebben daar wat voor. Ja, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Dit is... Ja.
1: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.
0: En je hoort vanzelf waar ze dus gaan rijden, want je hoort ze natuurlijk vanuit de verte aankomen en zo, hè. En ja, vanwege dus die truckrun is er een competitiewedstrijd. Nou, eigenlijk niet een competitiewedstrijd, maar een voetbalwedstrijd. Die gaat om een promotieticket tussen Schoonhoven en Dilettant. Die zou op een bepaalde tijd op het voetbalveld van Stolwijk gespeeld worden. Maar er is een aanvangstijd een beetje veranderd en zo. Die wedstrijd die begint nu om 3 uur en die is verplaatst. En dat is allemaal in verband met de route van de truckrun en zo. Dat het elkaar niet kruist of iets in die richting. Maar in ieder geval, dat is aanstaande zaterdag. Dus de truckrun is kortom weer een hele hoop activiteit tussen Lek en IJssel en zo. En Vlist, niet te vergeten. En dat allemaal veelal ook georganiseerd door heel veel vrijwilligers en zo. En ja, je kan het niet genoeg zeggen. Hè. Waar zouden we eigenlijk zijn zonder die vrijwilligers en zo? Ja, echt wel. Ja. Het is een mooie, een hele mooie, van Danny Vera.

Van zijn nieuwe album, The Way Home, was dat The Night of the Thousand Lights. Heel veel lichtjes en zo. Ja. Danny Vera dus, hier bij RTV Krimpenerwaard. Aanstaande zondagmiddag, dan is er weer een aflevering van de Acoustic Sunday. En dat is met de Golden Boys. En dat is altijd een gratis toegankelijk gebeuren in de theaterbakkerij. En ja, dat geniet een hele hoge populariteitsgraad. Het is altijd weer leuk en deels ook geïmproviseerd en zo. En ook echt wel een gelegenheidssamenstelling van een band. Die dus de muziek ten gehoor brengt. Acoustic Sunday Live dus. Gratis. En aanstaande zondag dan is er ook wel weer zo'n aflevering van in de theaterbakkerij. Wat zei je nou? Had ik het toch goed verstaan, Anita? Ja, ja.

Ja, Anita Meijer. Hoe zou het zijn met Anita? Tijd geleden dat ik ze gezien heb. Ik heb ze ooit een keer geïnterviewd. Dat was een leuke. Dat was een hele leuke. Dat was ergens in Lekkerkerk. Het was samen een artiestavond samen met Willem Duin en Anita Meijer. En toen hadden we nog echte ouderwetse geluidsopnameapparatuur, bandrecorder en zo. En ik praatte, nog een keer praten, mooie vragen. Hartstikke leuk gesprek geweest met Anita Meijer. En van de complete stress was ik vergeten om dus de pauzetoets dus te ontgrendelen, zodat dus de bandrecorder dus gewoon op zijn plaats bleef staan en helemaal niks opnam. Wauw, ja, het zou je maar gebeuren. Het is inderdaad gebeurd in Lekkerkerk, destijds jaren geleden. Maar heel vriendelijk mensen hoor, Anita Meijer en toen. Dat was in de tijd dat ze inderdaad Why Tell Me Why dus zeg maar ten gehoor bracht en zo. Hartstikke mooi. Even kijken hoor, wat we nu gaan doen. Oh, muziekje? Ja, waarom niet? Phil Collins.

Oh-oh. Oh-oh. Phil Collins dus. Voor de liefhebbers van muziek van Phil Collins. Deze vrijdag in de theaterbakkerij de Phil Collins undercover-sessie en zo. Dus muziek van een tribute-band die dus de muziek van Phil Collins ten gehoor brengt. Wat kost het? Wat kost het? Het kost wel €32,50, dus. Oké, vrijdag dus, vrijdagavond in de theaterbakkerij. Waarvan acte? Het is alweer bijna 11:45. Oei! Eén deze dagen, misschien is het al gebeurd, maar het lijkt er toch echt sterk op dat er nu wel degelijk groen licht gegeven zal worden voor het realiseren van een McDonald's restaurant in de Krimpenerwaard. Namelijk op de locatie van waar vroeger de Breekade was en zo. Dus de gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel gaat daarover. Maar ja, het is eigenlijk een grensgeval, want als je struikelt daar voor de deur van het toekomstige restaurant, zeg maar, dan lig je al met je beide benen in de gemeente Krimpenerwaard. Dus dat is echt een grensassortiment, ja. Dat dus. Maar het schijnt dan toch echt te gaan gebeuren. Dus er zijn allerlei aparte afspraken gemaakt in zaken de zwerfafval, om maar eens wat te noemen. En verkeersdruk, dat is allemaal uitgezocht of dat niet extra gevaar zou opleveren en zo. Dat zijn allemaal dingen die dus als het waren geneutraliseerd zijn en niks meer in de weg zou staan voor de realisatie van dit restaurant. Dus, nou, het heeft wel lang geduurd, moet ik zeggen. Want, ja, het staat er toch al jaren. Ja, wat? Niet dus. Leeg, dat terrein en zo. Dus misschien, één deze dagen de heipaal de grond in daar, al daar. Dat zou het zo maar zeggen. We gaan eerst eens even boeken. Een vakantie boeken, liever gezegd. Naar een heel ver land onder de zon en zo. Met zijn bijbehorende muziek en alles.

Ja, ja, een van de weinige woorden die ik ken uit deze taal, dat is corazon. En dat is morgen. Nou, dat is, komt dan mooi uit, want morgen gaan we gewoon weer vrolijk verder. Want dan is het woensdag en dan mag ik weer dit programma presenteren. Deze week ook al op vrijdag, want we weten het. Ilja Bakker die is, zit in Frankrijk en dan heeft ze geen tijd om deze vrijdag dus haar programma te presenteren. En ja, ben ik weer de invalkracht, zeg maar. Hé. Het is allemaal wat. Je maakt wat mee in het medialandschap van RTW Krimpenerwaard. We gaan met z'n allen weer naar het café. Het digitale café, repair café, historisch café. Noem het allemaal maar op. Iedereen noemt alles tegenwoordig café. Maar goed, we gaan maar bij het digitale café beginnen. Want in de bibliotheek van Schoonhoven en in Lekkerkerk, daar is aanstaande donderdag dus weer een digitaal café om u wegwijs te laten worden. En ja, gewoon zelfverzekerder gebruik te maken van je apparatuur die dus via de digitale snelweg en dat soort zaken werkt en functioneert en zo. En dat is best wel belangrijk. Het is allemaal in zowel Schoonhoven als in Lekkerkerk. Donderdag de 4 juni in de bibliotheken al daar. Tussen 10 uur en verder. Dus vanaf 10 uur dus. Meestal tot 12 uur en zo. Ja, lunchtijd en zo. Hè, dus vandaar. Goed. Wat is er aan de hand, Antoon? Tip in.

ik laat je niet gaan. Nou, ja, dan, ja nee, zo werkt dat niet. Om 12 uur dan ga ik gewoon, hè, want dan is het afgelopen met deze uitzending. Maar we hebben nog meer uitzendingen, hoor, want het is natuurlijk weer dinsdag. En dan gaan we weer de bergen in, naar Tirol en zo, met Nees. Vanaf een uur of één. Dus ik bedoel maar. Dus er is altijd wel wat te beleven, gewoon lekker aan laten staan en zo. Goed, wij nemen zo ongeveer wel afscheid van u. En dat doen wij dus met een 12 tot 12 nummertje. En dat nummertje dat gaat al richting inderdaad 12 uur. Klopt precies en zo. Dus ik zou zeggen dank voor het luisteren. En morgen gaan we vrolijk verder. Tot morgen, doei!

12 to 12. Dat was er eentje die er dus ook bij hoorde, zo links en rechts. Wij zijn dus echt aan het eind van gekomen. Ik was een beetje vroeg met de afscheid nemen. Dat maakt niet zoveel uit hoor. Maar we kunnen nog wel even vertellen dat wij morgen in ieder geval wel contact gaan zoeken. Althans, dat proberen we bij mensen die dus mee gaan doen met Alpe d'Huez. Morgen is het ook de zusjesdag, zoals het daar heet en zo. En we hebben misschien, maar dan zonder voorbehoud, ook Ilja Bakker en nog even aan de telefoon als zij daar een momentje voor kan reserveren. Dus dat is wat dat betreft. En vrijdag, nou, dan gaan we ook weer vrolijk verder. En donderdag, dan is dus ook... ik dank, vorige week onverwachts Nico erbij. Maar dat komt omdat hij eventjes thuis was en toen ook weer niet. Zo gaat dat dan, hè, met live radio. Maar ook is natuurlijk ook Gerrit van de partij bij RTV Krippermaat. En dan is de week weer helemaal vol. Dankjewel dus voor het luisteren. En wij gaan afscheid van u nemen met James Bay en zo. En James Bay, die weet het wel, hoor. Nou en of... If you ever want to be in love. Nou, hij wel. Veel succes ermee, James. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen. Tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk, gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpenerwaard. Een schöne dag nog und viel Spaß. Nees van Duren met...

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Tussen de buien door zijn we naar de studio gekomen. En ja, het is atomisch weer mooi weer. Ja. Maar wij hebben in de hoek het zonnetje bij u in de huiskamer. Hè? Met hele mooie muziek. Hier, uit de studio's van RTW Krimpenerwaard. Ook deze week hebben we weer een fantastisch album. En wel van Thomas Rotvoes. En daar gaan we elke uur mee beginnen. En, lieve luisteraars, heeft u speciale wensen? Stuur een berichtje via WhatsApp of via Facebook Messenger naar Nees van Deuren. Dan komt het helemaal goed. Dan gaan wij voor u op zoek naar die plaat of die artiest die u graag wil horen. En ja, je kunt ook altijd bellen, hè, naar de studio. 082-89-082. Dat is ons bekende telefoonnummer. En nu, ja, de muziek natuurlijk. Maar daar zit je op te wachten. Thomas Rotvoes, hier komt hij. Hij heeft een heel mooi nieuw album uitgebracht. Met mooie oude liedjes allemaal erop. En dat is juist ook weer zo leuk om die weer eens terug te horen natuurlijk. Hier komt hij in kroeg, zijn groene kransen.

Ja, dat was die, Thomas Radvoos en Kroesum Grunekransen. Het volgende uur, dan komt hij weer voorbij. Kijk wie we daar hebben, oude bekende, ja. Een plaatje uit 2002 alweer verdaad, ja, zo 24 jaar geleden. En dan heb ik het over de Zweedse band, ja, Thorleifs. De mannen, die zijn in 2012 zijn ze gestopt met optredens, ja. Maar ze hebben de muziek achtergelaten. Hier komen ze, Thorleifs.

Ja, Chantal. Tim Blanco, die zong dat. Ja, de verzoekjes komen ook alweer binnen. Ja, we hebben hier eentje uit Gelderop vandaan. Dini, ja. Dansen met meer in de morgen. Ja, het is nu alweer middag, hè.

leuk, hè? Die gouden oude liedjes ook van vroeger. Ja, dansen met Mier in de morgen van Dini. Hé, hey, kijk wie we daar hebben. Vivien en Twinnie. En die hebben het over het Lago Maggiore.

Ja, Drago Maggiore. Het werd gebracht door Vivien en Twini. De volgende, ja. Dat is ook een hele mooie. En wel, een gouden ouwe van de Vaatse Boys.

daar gaan ze weer, hè. De Vaartse Boys. Mooie, gouden ouwe. Ik heb hier ook weer een hele mooie. Ja, het is allemaal mooi. De muziek is geweldig, toch? Die Zwaaibroeder.

Ja, dat waren ze, de mannen van Zwei Brüde. Kijk wie we hier hebben, de zangeres Mandy. Volle kracht vooruit.

Ja, volle kracht vooruit. Zangeres Mandy. In het kleine café. Ja, het trio, Alpenduo, brengt dat

Het trio Alpen Duo was dat. Kijk, ik heb hier weer een heel mooi verzoekje van Mario Lanza. Ja, het mooie lied Ave Maria.

Ja, dat waren ze, die dappere gloempen. We gaan gauw verder en we hebben nog meer mooie muziek, ja. Die Karel op Wijmen, daar gaan we nu naar luisteren. Een gouden ouwe uit 1983 alweer vandaan.

Ja, dat was die, Guus Smeet, de man uit het Limburgse land vandaan. Kijk wie we hier hebben. Ja, zes mannen, ja, oftewel die Lauzen. En ze staan overal op het ogenblik hoog in de hitparade met dit mooie lied. Immer wieder diese Frauen.

Ja, ja, dat waren ze, onze grote vrienden, die Lauwsen. Trouwens, daar in de Oud-Beijerland, daar zitten ze ook te luisteren. En die wou een mooie plaat horen, die Tulpen aus Amsterdam. Nou, hier komt die, want die roertalen Oberkrijnen brengen dat terug.

Ja, die tulpen uit Amsterdam, hè. Ja, die gaan naar Oud-Weierland toe. Ja, en dit waren ze dit keer, die Roertale Oberkreine. Ja, ik mocht zelf kiezen, want er stond niet bij wie. En ik kan uit zo'n 40 artiesten kiezen die dit zingen. Ja, goedemiddag daar. Hé, hey, die Koert Riddelman.

Ja, dat was weer eens een gouden oude Koert Ringelman. Und seine lustige Ringelman. En schitterende medley natuurlijk. Trouwens, ik zie dat het alweer bijna 2 uur is. Oei, dan is het de hoogste tijd zo om lekker even boodschappen te gaan doen, naar het nieuws en het weer te luisteren. En dan ben ik na het nieuws ben ik gewoon weer bij je terug voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstadel, hier bij RTV Krimpenerwaard. Heeft u nog wensen, stuur rustig even een berichtje. Kan allemaal via WhatsApp, Facebook, Messenger, het kan allemaal. En schenk lekker kopje koffie in, hè. Lekker toch?

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9:00 vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En we begonnen weer met dat mooie nieuwe album natuurlijk van Thomas Rothfuss. Arme wonderschöne liederen staan erop. Ja, en ja, lieve luisteraars, je kunt altijd nog een plaatje aanvragen. Ja, er hebben het al verschillende gedaan. Door het hele land heen. Ja, in het oosten van het land. Limburg. Nee, Brabant. Oud-Beierland. Zelfs uit Duitsland kreeg ik een verzoekje binnen. Ja, geweldig toch? Dan de mensen daar allemaal zitten te luisteren. We gaan gauw verder met mooie muziek. Eva Maria.

Eva Maria was dat. Ja, met een mooie gouden ouwe. Trouwens, ik heb hier nog zo'n ouwe uit de piratentijd. Ja, dat heb je als je in je singeltjes zit te rommelen. Zo kijken wat er allemaal nog weer staat. En dan kom ik ineens tegen de piraat zonder naam. Ja, nou, we gaan hem draaien.

schitterend. Mooie liedjes zijn dat. Van de mannen van Bergkristal. Kijk, onze grote vriend. Het Kids Middle. Hansie.

onze grote vriend Hansi. De volgende, kijk, dat is het allernieuwste van Kees Haak. Ja, zelfs in Duitsland gooit hij hoge ogen nu. We gaan luisteren naar de allernieuwste die vorige week uitgekomen is van Kees Haak.

De allernieuwste van Kees Haak was dat. Weet je wie ook een hele mooi nieuw lied heb? De charmante dame Alena Hel. En hier komt ze met haar nieuwe lied.

Ja, Alena. Hel was dat. Kijk, ik heb hier voor Dini nog een hele mooie. Ja, die Zwitserse zanger Tommy Stijp.

fantastische zanger. Hele mooie liedjes, ja. Tommy Stijp. Kijk, ik heb hier nog zo'n oudje uit de piratentijd. Ja, zo'n mooi zwart vinylplaatje. 1979 staat erop. Ja, geweldig om die te draaien. Ton van der Meer. Een beetje vent wordt geen agent.

Ja, zo'n gouden ouwe van Ton van der Meer. 1979 alweer vandaan. Kijk, dit is veel recenter, ja. Die jonge Tierseer.

Ja, de sommertijd. Die jonge stierzee. Kijk, in mijn vierde zondag was er ook afgelopen zondag voor de eerste keer. Aanstaande zondag weer. Ja. En in juli, augustus, doet ook nog een Nederlandse artiest mee. Ja. Maar ja, ze was nou niet uitgeloot. Ja, jammer. Maar ze staan nog steeds op de lijst. En dat komt helemaal goed. Maar aanstaande zondag, ja, dan hebben we Marie Rijn, Rosanne Rocky, Olaf de Flippe, de Trenkwalde, Laura Wilde, Simone komt, Charlie Broene, Hugh Heindri. En weet je wie er ook zijn? De mannen van Marco Venter en zijn band. Ja, laten we daar maar even de allernieuwste van draaien. Hier komen ze. Marco Venter en Bent.

Fito Rosso was dit met Una Pizza d'Amore. De Vlaamse zangeres Ida de Nijs heeft afgelopen week ook weer een heel mooi lied uitgebracht. Zomer zonder tijd.

Aha, Ida de Nijs, de dame uit Vlaanderen vandaan. Mooi nieuw lied van de. Die Zwartse Rozen, dat wordt gebracht door Ibo.

Ja, Zwarte Rozen van Ibo. Ik heb hier nog een hele mooie, ja. Van Il Follow.

schitterende muziek van Il Folo. Ja, het is bijna 3 uur. En dan is het zometeen natuurlijk na het nieuws en het weer onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit die Alpenlanden. En tot die tijd, ja... De zingende Sieter van het duo Gretel en Ursula Meister...

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een hele goede middag. Ja, het derde gedeelte van de Muzikantenstadel hier bij RTV Krimpen en Waard. En we begonnen weer met Thomas natuurlijk, hè, van zijn nieuwe album, ja. Die Visscherin van Bodensee. Geweldige muziek, joh. Ja. Maar onze hitparade, we hebben weer drie nieuwe in de hitparade staan. Een hele mooie nummer 1 notering. En ja, gewoon lekker luisteren natuurlijk, hè. Naar de mooie muziek hier bij RTV Krimpen de Waard. Op 15. Ja, daar beginnen we mee. Ja, dat zijn de mannen van Bergkristal.

Ja, de Bergkristal, nieuw op nummer 15. En op 14 is gelijk onze tweede nieuwe van deze week. Ja, de mannen van Coa Steinbaum.

Ja, ja. Die Coa Steinbaum. De volgende uit onze hitparade, ja. Daar hangt nog een parfum. Zo. De mannen van Volksbeat. We gaan eens luisteren of daar een man de praat krijgen. Ja, daar komt-ie.

schitterende muziek, hè, wordt er toch weer steeds weer uitgebracht. De allernieuwste van Volksbeat was dat. Ja, de nummer 13 notering. Ja, en dan hebben we op 12 is blijven steken deze week. Ja, voor de tweede week in de hit, bij ons in de hitparade. Het mooie nummer Dromen in Wind van Sunny.

Sunny, ja, de populaire man uit Duitsland vandaan. 2 weken lang zat hij al bij ons in de hitparade. De volgende die in de hitparade staat, ja, de nummer 11 notering, van 14 gekomen, dat is René Snell.

Ja, René Snijder met zijn Steirische. En hij staat op 11 deze week. Op 10 van 15 gekomen, ja. Alex Reigingen.

Ja, Alex Reizinger en wie liebe de droom. 2 weken lang staat deze man alweer bij ons in de hitparade. De volgende, de nummer 9 notering, die is van 13 gekomen. En dat is Gordy, walsen dansen in de nacht.

Ja, walsen, dansen bij nacht. Gordy. De nummer 9 notering. En op 8, daar hebben we Danielle Oerlich.

Ja, Danielle Ulrich, de kapster uit Oostenrijk vandaan. En Danielle staat op nummer 8 van 11 gekomen. En op 7 van 9 af. Mario K., de man ook uit het Zielental vandaan. Heula, die waldvee.

Ja, Mario de K, de man ook uit het Zuidoost-Vlaanderen. De volgende uit de hitparade, ja, Hannes de Laventalle. En Hannes zat er alweer 3 weken lang in. En deze week geëindigd op plaats nummer 6.

Hannes de Lavertalle, de nummer 6 notering. En een 5, ja. Dat is A in alfabet. En dat wordt gebracht door Zonwind.

0: Ja, dat is A in alfabet. Ja, je moet er maar op komen om zoiets te maken natuurlijk. Hè. En het werd gebracht door Son Wendt. En trouwens, lieve luisteraars, weet je dat we ook op tv de Edelweiss muziek hebben natuurlijk. Hè. De mooiste clips uit die Alpenlanden. Dagelijks om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ja, de mooiste melodieën ook uit die Alpenlanden. En elke woensdag zijn er weer nieuwe. Ja, duurt een half uurtje, maar wel een lust om naar te kijken. 'S middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. We gaan gauw verder met onze hitparade. De nummer 4 notering, van 7 gekomen. Ja, René Ulbrich. Met zijn Josephine.
1: Josephine. Josephine. Du und der Sommer seid so schön.

dat was er weer, hè. Josephine, gebracht door René Ulbrich. En staat alweer 4 weken lang in de hitparade. Ja, de nummer 4. We zijn aangekomen op 3. Ja, en dat is Melodie und Freunde. En die hebben het over 40 schöne jaren.

Ja, lieve luisteraars, ik neem weer afscheid voor vandaag. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zou zeggen, een hele fijne week. En wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch?

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni. Omleiding dus bij de parallelweg N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Info. Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Kribben de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 7:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026. Krimpene
1: Waard. Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup. Aflevering 1303. Op dinsdag 2 juni vanuit uw RTV Krimpenema Studio bij Hambacht. Met uitgebreid muzikale aandacht voor de Truckeren Krimpenema editie 2026. Die aanstaande zaterdagmorgen 6 juni in Krimpen de IJssel van start gaat. Natuurlijk ook de 1 van Leen en de 2 van Jan. Met de keus van Leen J. van Hoeven voor de Texaanse zanger-schrijver Red Simpson. Met de song Born to be a Trucker. En vervolgens de 2 van Jan natuurlijk. Eveneens uit de periode van de jaren 60 tot en met de jaren 1980. Met Truman Langford met de song Freightliner Fever. En Glenn Campbell met de song I Love My Truck. Of met een song van zijn album moet ik zeggen. Of is het de song? Ah, dat horen we vanzelf. Zoals altijd beginnen we in de bluegrasssfeer met onder andere Charlie Moore en Napier met Bill Napier met de song Bluegrass Truck Driver. Dan ook nog Don Reno en Red Smiley en de Tennessee Cut-Ups met een song van hun album On The Road Songs. Songs Truck Drivers Love, dat hoop ik dan ook maar. Vervolgens natuurlijk ook nog voor de truckers van vandaag Billy Droz met zijn versie van Chicken Run en J.P. Harris en de Tough Choices met de song Truck Stop Amfetamines. Halverwege het programma nog een overzicht van de country muziek evenement in de regio. En daarna is het tijd voor de Nederlandse bijdrage aan de truckrun Krimpenerwaard. Muzikale bijdrage natuurlijk. Krimpenerwaard 2026 door Henk Wijngaard. Ja, weet niet wie anders. Met de song De Laatste Rit. Dat is droevig waarschijnlijk. En dan ook nog Dick van Altena met een song van het verzamelalbum De Mooiste Truckerliedjes. En daar heb ik dus eentje van gekozen. Daarna weer naar de overkant van de Grote Plas voor Daryl Dort onder andere, samen met Cody Jinks, met een song van het album Long Hard Ride, en Dale Watson die gebruik maakt van Jack's Truck Stop en Café. Dan nu snel van start met Charlie Monroe met een song Bluegrass Truck Driver.

lonely road when you are all alone. Door Don Reno en Red Smiley en de Tennessee Cut-Ups. Hier met een song die staat op hun album, een verzamelalbum, On the Road Songs, Truck Drivers Love. En dat in 1964 is uitgebracht via King Records. Een vrij album met 12 songs voor truck drivers met titels als Interstate 81, Little Mountain Road en Last Mile. Don Reno, multi-instrumentalist, maar een super banjo-speler en zanger. Hier met Red Smiley, leadzanger en gitarist. Bill Harrell, eveneens op gitaar met zang. Buck Ryan op viool en Jerry McCoury op staande bas. We begonnen het programma Country Music dan met een song Bluegrass Truck Driver door Charlie Moore en Bill Napier. En deze song staat op het album met de titel For All Lonesome Truck Drivers, dat in 1966 is uitgebracht via King Records. Een album met 12 songs, ooit natuurlijk op vinyl LP uitgebracht, met ook weer fraaie titels zoals This Truck and Me, Ballad of Big Fred en I'm Waiting for Dad to Come Home. Ja, nou die twee, Charlie Moore en Bill Napier, die hebben ongeveer 10 jaar samengewerkt met namen zo'n 108 songs op. Charlie Moore heeft trouwens ook in Nederland opgetreden, samen met de Nederlandse groep De Bloekers, Klothoppers, en de Belgische groep Smokestone Strut, die nog steeds bestaat. En vervolgens hoor je ook nog Truck Driver's Queen, geschreven door Charlie Moore, maar hier gespeeld en gezongen door de Willis Brothers. En deze song werd ook in 1964 als single uitgebracht. En later in 1994, dus eigenlijk 30 jaar later, kwam die tevoorschijn op een verzamelalbum van hen met de titel 24 Great Truck Driving Songs, uitgebracht door Deluxe. Een album met fraaie titels als Big Daddy is Alabama Bound, Is the Smoke on Danger Road en Wheels Are Turning. De Willis Brothers, ja, bestond uit de broers Guy Willis op gitaar, Skeeter Willis op viool, Dick Willis op accordeon en piano. En ze zingen ook allemaal nog. En kwamen trouwens uit Oklahoma. En daar ook nog op onder de naam de Country Boys en de Oklahoma Wranglers. Dan nu naar de een van Leen onder andere en de twee van Jan, met als eerste Truman Langford met de song Freightliner Fever.

I Love My Truck door Glen Campbell. Hier met een song die in 1981 als single is uitgebracht, maar ook staat als eerste track op het verzamelalbum Superhits, met 10 songs in 2005 uitgebracht door Atlantic Recording, Warner Records. En daarvoor hoorde u Tom Langford, ooit in 1968 als single uitgebracht en later nog als titel van de titelsong van zijn album. Ja, dat was natuurlijk, moet ik even kijken over, dat was het ook alweer. Freightliner Fever. Ja, nou, die song werd dus als single uitgebracht, maar staat dus ook op een album met dezelfde titel. En staat tevens op een vrij verzamelalbum, dat is nog wel leuker, recent namelijk, 18 Wheelers, Twisted Tales from Truckstops. In 2016 uitgebracht via Trailer Park Records. Een album met 18 songs, met onder andere ook nog een bijdrage van Dick Moseley, Truckstop nummer 3, en Benny Barnes met Diesel Smoke. En natuurlijk Red Simpson met het song I'm a Truck. En diezelfde Red Simpson hoorde u ook nog met de song Born to be a Trucker. En die staat op zijn album Truck Driving Fool in 1967 uitgebracht via Capitol Records. Een album met 12 songs, met ook weer echte truck songs. Met, zoals Diesel, Smoke en Dangerous Curves. Ja, en het gaat natuurlijk over smoke, maar dangerous curves, kan je dus gevaarlijke bochten, maar dat kunnen ook aardige dames zijn met gevaarlijke bochten. In ieder geval, ook nog I Will Be Going Home to Mama. Red Simpson, Amerikaanse countryzanger en songwriter, vooral bekend om zijn trekken thema's nummers, en daar heeft hij dus heel veel van geschreven, en ook een groot aantal albums uitgebracht, met onder andere, allemaal in de sfeer, dus voor vrachtwagenchauffeurs, hè, zoals die zo aanstaande zaterdag zullen rondrijden hier in de Kippenwaard. Roll, Truck, Roll, The Man Behind the Badge, dat is iets minder mooi, en Rambling Road. Born to be a Trucker is trouwens de keuze van Leendert J. van der Hoeven, de vroegere samensteller en radiopresentator van het country muziekprogramma Nashville Express. Dat werd uitgezonden door het RTV Gouden Stad. En die twee anderen, ja, Love My Truck. En natuurlijk Red Tom Langford met zijn Freightliner. Dat waren de twee van jou. Van de periode 1960 tot 1980, die we net hebben gehad, naar de hedendaagse trucker, hedendaagse truckermuziek, met als eerste Billy Droos, hier met de song Chicken Truck.

0: chickens all over the road.
1: That'd be something, wouldn't it?
2: Whoa. Slower on down, boss.
1: Yeah, you got that right.
3: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.

Ja, J.P. Harris en de Tough Choices. Hier met de song Truckstop en Phantom Eyes. Amfetamines. En deze song staat op hun album Home is Where the Hurt Is. En dat is natuurlijk weer een fraaie woordspeling op de bekende country song Home is Where the Heart Is. Het album werd in 2014 uitgebracht door Cow Island Music. Dat moet ik even goed zeggen. Vrij country muziekalbum met echte honky-tonk muziek. En er zijn gelukkig nog independent labels die het aandurven om hedendaagse country, echte country, op een schijfje te zetten. Home is Where the Hurt Is. Een album met 10 songs, geschreven door, allemaal door J.P. Harris. Emotierijke songs vol liefdesverdriet en zo nu en dan ook iets voor de truckers. En dat heeft je dus kunnen horen. Liedzang natuurlijk door J.P. Harris op gitaar. Maar onder andere ook nog Chance McCoy op viool, gitaar. Zowel akoestisch als elektrisch met achtergrondzang. En daarvoor hoorde je Billy Droos met zijn humoristische versie van de Chicken Truck. Waarbij Billy Droos vocaal wordt bijgestaan door schrijver, zanger, gitarist van deze song, John Anderson. Die reeds in 1981 met deze song in de top van de country muziekoverzichten stond. Billy, die normaal gesproken als zanger, schrijver, gitarist zijn eigen werk muziek speelt, heeft Chicken Truck in een fraaie bluegrass-stijl gearrangeerd. Daarbij muzikaal wordt bijgestaan door Ronnie Bowman en Sean Kemp. Een bijzonder verhaal over het rijden op de weg achter een vrachtwagen geladen met kippen, waarbij de chauffeur wordt geteisterd door de stank en afval uit de truck vliegt, waaruit de truck vliegt en op zijn voorruit belandt. Ja, je zal dan achter moeten blijven rijden en je kunt niet passeren met die vrachtwagen natuurlijk. De groep van Billy Droos bestaat verder uit Jason Roller op gitaar en viool, James Shalaga op mandoline, Justin Moses op banjo, Greg Martin op de bas en Josh Swift op resonatorgitaar. Chicken Truck is als single uitgebracht door RBR Entertainment, maar staat tevens op het album van Billy Droos, Billy the Kid. Vervolgens waren we ook nog even in Canada voor singer-songwriter Lindy Ortega uit Toronto met de song Every Mile of the Ride. En hier met de song die staat op het album Cigarettes and Truckstops. Een album met 10 songs dat in 2012 werd uitgebracht door Last Gang Records. En met een kijkje op de klok op naar de agenda. Als het goed is. Ja, het is goed.

De agenda. Nou, wat is er allemaal te doen in een country muziekgebied? Nou ja, even naar dit natuurlijk. Reeds in de aankondiging van dit programma. En vermeld zaterdag 6 juni aanstaande de truckrun. Dat is alweer de zevende trouwens. In de nieuwe organisatie 2026. En die gaat van start vanaf het Tuiterplein. Tuiterplein. De Krimp en de IJssel. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, de truckers die worden verwacht in de Stormpolder tussen 8:30 en 9:30. En dan de eerste trucks worden zo rond 9:00 verwacht op het Tuiterplein. Tuiterkoekersplein, want het Koekersplein zit ernaast en heeft wat meer ruimte natuurlijk. En ook voor de jeugd is er weer van alles te doen, met muziek natuurlijk erbij. Ja, wellicht ook wel truckers zoals dit programma. Nou, dat horen we dan wel, moet er gewoon bij zijn natuurlijk, hè. Dit keer trouwens een iets andere route dan doorgaans... in verband met de dijkwerkzaamheden tussen Gouderak en het voetbalveld van Gouderak aan de Kattendijk. Daar worden dijkwerkzaamheden verricht en de dijk wordt versterkt. Er kunnen dus geen vrachtwagens rijden. Dat is voor een deel geblokkeerd. Dan even terug naar de truckrun. Het begint dus om 11 uur vanaf Tuiterplein te Krimp en de IJssel. En gaat dan via Krimp en de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht, Telepont, dan richting Stolwijk, Berkenwoude. En ja, dat was dus nieuw, Berkenwoude. Oudeland, en dan weer van Oudeland naar Oudekerk en IJssel. Om zo rond een uur of 3:30, 4 weer terug te zijn in Krimp en de IJssel. Allemaal geschatte tijden natuurlijk. En gewoon even kijken op de website van Truckrun Krimp en de Waard 2026. En na 3:30, 4 dus, dan is het natuurlijk ook weer een truckersrun feest. Met een hapje en een drankje om de dag nog eens door te nemen. Nou, nogmaals, truckrunkrimpendewaard.nl. En dan zondagmiddag 7 juni aanstaande. Vanaf 3:00 de deur open. Vanaf 3:00 moet ik zeggen. En de deur gaat open om 3:15. Voor een optreden van Change of Key. En dat vindt plaats in het Groene Harthuis. Bouwsteeg 6 in Bodegraven. En de entree is gratis, maar je moet wel even reserveren. Want je moet natuurlijk een beetje in de gaten houden dat er geen congestie bestaat van allemaal mensen die er nou binnen willen. Aanmelden via TikShop, ik zal het even spellen. Tango, India, Quebec, Quebec, punt. Shop, Sierra Hotel, Oscar. Papa. En dan traditioneel country. Nou, dan gaat het wel verder natuurlijk. Dus zondagmiddag, 7 uur aanstaande, in Bodegraven, optreden van Change of Key in het Groene Harthuis. En dan natuurlijk ook nog binnenkort uitgebreid aandacht in dit programma ook voor het Bloekers Festival in Rotterdam op het Noordplein. Het duurt nog wel aan een poosje hoor. Dat is bijna ruim een maand dus eigenlijk nog. 3 en 4 en 5 juli. Waarvoor u nu al wel kaarten kan reserveren. Bloekersfestival.nl. En voor €45 kunt u alle 3 dagen terecht. Zo'n passepartout heet dat. Meer dan weer tal van uitstekende groepen. Zoals de Henhouse Prowlers. Della May, daar heb ik al recentelijk nog muziek van gedraaid. Douwe Bob en de Bluegrass Boogeyman. De Hackers Showboys, die komen elk jaar zo'n beetje, hartstikke leuk. En dan uit Italië Truffy Valley Boys en nog veel meer. Gewoon even kijken naar de website van Rotterdam Bluegrass Festival. En dan met een kijkje op de klok, tijd voor een Nederlandse bijdrage. Wat gaan we dan doen? Ja, natuurlijk. Denkt u van, de gram wordt snel, ik wil wat meer weten. Gewoon even naar achter bellen met 082-89-0082. Telefoonnummer van RTV Krimp en de Waard. Nog even het nummer weer. 082-89-0082. En dan nu naar de Nederlandse bijdrage, muzikale bijdrage aan het truckrun Krimp en de Waard 2026. Natuurlijk door Henk Wijngaard. Hier met de song, dat klinkt wel een beetje verdrietig hoor, de later dit.

Ja, ik rij wel door. Dick van Altena. Hier met een song die staat op het verzamelalbum De Mooiste Truckerliedjes. Die in dit album werd in 2010 uitgebracht door Telstar Masters. Een album dat bestaat uit twee cd's. Boordevol met songs die dus uitstekend passen bij de truckeren van 6 juni aanstaande hier in de Krimpende Waard. En dan, ja, dan hoorde je ook nog de laatste rit van Henk Wijngaard. Hier met een song die staat op zijn album Volle Bak. Dat in 1980 is uitgebracht via, ook weer via Telstar. Een album met 14 songs. Met de laatste rit, heel toepasselijk, ook als de laatste song op dit album. En nu met een kijkje op de klok op naar de overkant van de Grote Plas. En zetten stoelen en banken maar even aan de kant voor Shane Owens. Hier met zijn vertolking van de song Chicken Truck.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

tijd in de klok. Ik moet afscheid van u nemen. En niet nadat ik vertelde dat dit de song was. Love Letters and a Cigarette door Daryl Dodd. En deze song staat op zijn album Long Hard Ride. Dat in 2017 in eigen beheer werd uitgebracht. En hij werd trouwens bijgestaan door countryzanger, gitarist en schrijver Cody Jinks. En u hoort ook nog Shane Owens met zijn versie van de John Anderson song Chicken Struck. En die staat op zijn album Where I'm Coming From. In 2016 uitgebracht door Amelie Monte Records. Ja, en Dale Watson hoor je ook nog. Een oorsprong uit Alabama, maar een echte Texaan eigenlijk inmiddels. Met Jack's Truckstop en Café. Die staat op zijn album I Hate These Songs. Nou, dat is helemaal niks van waar hoor. Nogmaals, ik ga afscheid van u nemen. Samenstelling van dit programma. En dat is het einde van Plenty Muziek Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie Jan Evenhuis. Dat ben ik dus. Na het nieuws van 8 uur tot 10 uur... dan kunt u het programma verwachten Blues & More Radio... met Gerrit en Hugo Buijlenstein. En daarna wordt u doorgeschakeld naar de digitale muziek voor de schuur van RTV Kribben de Waard. Met niet alleen fraaie muziek, maar natuurlijk ook het nieuws van het volgende uur. En de regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat dan door tot morgenochtend 9 uur. Na het nieuws van 9 uur, dan is het dus woensdagmorgen natuurlijk. Adrie Oudenaars met het programma Goedemorgen Kribben de Waard met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de ruit te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep RTV Kribben de Waard. Tot de volgende week. Hi folks.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

Ja, welkom in het eerste uur van Blues on More Radio. We zijn gestart met Kane Walker, Midnight Redemption. Ja, ik wil toch nog even terugkijken naar vorige week natuurlijk, onze 1000ste uitzending van Blues on More Radio. Er waren een aantal bandleden binnen, waaronder Brem Pescador. Die geeft les ook aan de conservatorium in Rotterdam. Danny Vromans was aanwezig. Frans Blind van de Polterband. Richard de Motman. Kees Dussing, 12 Bar Blues Band. Ben van het Holt, Simon de Wilde. Dus wat dat er gaat. En de ondersteuning die ik vorige week mocht gebruiken was van Rob Noordhuizen, de geluidsman van onze omroep. We gaan verder met Puck Johnson. Believer.

Ja, Puck Johnson met Believer. Met het opstellen van onze playlisten zijn we weer in verschillende artiesten gedoken natuurlijk. En deze ook Dave Cotton samen met Rudy Foster. Wrapped Around My Heart.

ja, wachten nog even op de laatste klappen. Die was niet aanwezig. R.J. Michu is een Amerikaanse elektrische blues- en harmonica-speler, zanger, songwriter en muziekproducent. Hij is een virtuoos op de elektrische blues-afdeling. Speelt onder andere mondharmonica en zang. Ik heb het nummer klaarstaan. Even kijken, waar staat hij? Ja, ja. Got My Passport.

Aki Kumar, dus bekend, zijn naam is Akaras Aki Kumar, is een India geboren bluesmuzikant die nu in San Jose, Californië woont. Naast zijn baan in de technologie is hij nu ook mondharmonica speler en zanger. En hij is bekend ook door de films van Bollywood. Bombay. Nee, die is het niet. Even kijken hoor. Should I Stay, dat was de juiste liedtitel.

Ja, en wel abrupt afgelopen. Dat gebeurt wel meer. Oké, Aki Kumar. Een lekker nummer op de achtergrond, subtiel, de blues harp. Jeff Shaz, The Stars Are Out.

Jeffries. Jackie Vinson is een Amerikaanse songwriter. Gitarist uit Austin, Texas. Hij studeerde in 2011 af aan de Berklee College of Music. En even kijken, ik zeg hij, dat is zijn zij hoor, sorry. Excusez-moi. De genres is blues, soul en pop. En Vinson beschouwt haar muzikale vader als een belangrijke invloed. En de quote die ze daarbij neerzette was: nou, mijn vader is professioneel muzikant en hij was ook mijn voorbeeld. Veel mensen houden van muziek en denken dat ze affiniteit mee hebben. Maar als niemand anders in de familie dat heeft, zien ze het soms niet als een mogelijkheid. Met mijn vader als professioneel muzikant is het alsof je kunt dit. Het is moeilijk, maar je kunt dit. Nou, dat is inderdaad een mooi gezegde. Jackie Vinson, always free.

0: nice. I'll drink another drink and then we'll do it again.
1: Zo wat, hé. Wacht even, wacht even, wacht even. Even wat napraten was dat door haar. Even kijken, ik ga naar deze. Dat is dan Blue Water. Dat is Blue with a Feeling van Little Walker.

Inderdaad, de Little Water. Little Walker. Water zeg ik weer, Water. Het is Little Walker. Even kijken, we gaan naar de volgende. En dat is deze van Lomond Landers. And Love Got the Best of Us.

Zo, Lauren Anderson, Love is on the Rocks. En een lekker nummer heet dat. Even kijken hoor. I Won't Cry. Van Javina. No.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, welkom in het tweede uur van Blues & More Radio. Koen Wolters Band, Ain't No Way. Met het voorbereiden van dit programma kwam ik weer een uitvoering tegen van de Red Rooster. En die kennen we uiteraard van verschillende, maar ook van Howling Wolf. Maar deze van Howling Wolf, die kende ik nog niet, dus die gaan we dan even laten horen.

Ja, het is weer eens een andere benaderbaar van de doorhouding Wolf van de Red Rooster. De volgende die ik heb staan, dat is er een van Donna Oxford. En dat nummer heet Together.

Donia Oxford. Een zangeres met een stem met een randje. We gaan naar een oude getrouwe, Rob Hoeken. Drinking on my bed.

Ja, wat een zangeres blijft toch, Janis Joplin. En gemiddeld volgens wat ik hier zie staan, 3,3 miljoen luisteraars per maand. Dus nou ja, het spreekt voor zichzelf. Ik heb nu Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

En het nummer kwam van de LP of album Traveler van Chris Stapleton. Gary Schmidt en Aki Kumar zijn de studio ingedoken met het volgende nummer, AG Blues.

Zo, even fijn een instrumentaaltje tussendoor, altijd wel op zijn plaats. Tab Benoit is een Amerikaanse bluesgitarist, muzikant en zanger. In zijn spel combineert hij een aantal bluesstijlen, maar voornamelijk de Delta Blues. En hij speelt een Fender Telecaster 10-line elektrische gitaar uit 1972 en schrijft ook veel van zijn eigen composities. Onder andere de genres Moeras Blues, die zou ik eens een keer opzoeken. Soul Blues en Chicago Blues, die we wel kennen. Ik heb het nummer klaarstaan van, even kijken. Rainy Day Blues.

Ja, J.P. Green van het album Blame It to the Moon. Even kijken, ik heb er een van Katie Webster gevonden. En dat is Those Lonely, Lonely Nights.

0: Ja, het tweede uur van Bloesemoe Radio zit er ook bijna weer op.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
4: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
3: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimpermaat Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repaircafé. Op donderdag 4 juni is er weer een Repaircafé in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom, 7 juni aanstaande.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 20:30.

0: Regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek.